Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in Antwerpen.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Gisteren werden in de handelsbeurs de Michelinsterren uitgereikt. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar in Antwerpen wel sterren uitgedeeld. De grootste buit was voor Nick Bril, die meteen 2 sterren toegekend kreeg voor zijn nieuwe The Jane. Onmiddellijk na de uitreiking reageert Bril heel opgelucht.
2: Ongelooflijk, ja. Ik heb mijn emoties vaak heel goed onder controle, maar de laatste maanden lukt dat minder goed, omdat ik enorm vol loop van gevoelens. Aan de ene kant heel ambitieus, heel gedreven, aan de andere kant enorm bewust van heel veel zaken, veel bewuster dan dat ik vroeger ooit was. De fragiliteit voel ik van wat we doen. Het kwetsbare momenteel. De markt heeft het lastig. Bezettingsgraden zijn moeilijk in restaurants. Er is heel veel aanbod. Er is misschien weinig vraag. Dus het is toch heel moeilijk op dit moment. En als je dan voelt dat zo'n Michelinster of 2 in ons geval helpt om ook internationaal aandacht naar je restaurant te trekken, ja, dat hebben we wel nodig op dit moment, ja.
3: Je zit nu op een nieuwe locatie in de Kadikswijk. Is er ook wat veranderd in de keuken?
2: Er is veel veranderd. Er is een stukje minimalisme is er in mijn keuken gekomen die focus brengt. Focus op product. Product is nog beter geselecteerd, wordt nog meer gerespecteerd in mijn borden. Ik omschrijf het als I'm skipping the bullshit. Ik haal alle tirelantijnen die niet meer nodig zijn om tot de essentie van het gerecht te gaan, haal ik weg. Wat soms moeilijk is, want je hebt je stijl en je DNA, maar voor mij gaat product en de juiste smaakspanning in een bord is prioriteit geworden. En daar werk ik heel hard rondheen, ja.
1: En er kwamen nog enkele sterren bij in Antwerpen. Zoals verwacht heeft restaurant Komaf in Wommelgem een eerste ster binnengehaald. Restaurant Bloesem in Borgerhout kreeg ook een Michelinster. En er was een groene ster voor duurzame restaurants voor instroom. Politie Antwerpen lanceerde gisteren een campagne tegen online oplichting onder de naam Zo ontmasker je oplichters. Met herkenbare voorbeelden tonen ze hoe cybercriminelen te werk gaan en zich makkelijk voordoen als een vertrouwde partij. Oplichters gebruiken telefoon, sms, WhatsApp en sociale media en spelen in op vertrouwen en tijdsdruk om geld of gegevens te krijgen. De boodschap is om altijd kritisch te blijven en na te gaan met wie je echt contact hebt. Wie toch slachtoffer wordt, krijgt de oproep om aangifte te doen, zodat de politie sneller patronen kan herkennen en ingrijpen. Stad Antwerpen voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort verder op met de nieuwe campagne Werp je afval in de vuilbak. Elk jaar wordt per inwoner zo'n 20 kilo sluikstort opgeruimd. Goed voor een totaal van meer dan 2300 ton zwerfvuil. Tegelijk blijft de stad inzetten op grote opruimacties, controles en snelle opvolging van meldingen. In 2025 waren er tientallen gerichte acties op probleemplekken en werden meer dan 12.000 processen verbaal opgesteld. Meer dan 900 medewerkers en duizenden vrijwilligers helpen dagelijks om de stad proper te houden. De campagne Werp je afval in de vuilbak is zichtbaar in het straatbeeld en online en speelt in op verantwoordelijkheidsgevoel.

Na een redelijk droge ochtend komen er buien aanzetten. Het is een frisse dag bij zo'n 16 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weerbeeld. Vrij nat dus en nog een paar graden koeler, met maxima rond 13 graden. Vrijdag krijgen we de zon te zien en stijgt de temperatuur weer.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 11 tot 14 juli vinden de Tall Ships Races opnieuw plaats in Antwerpen. Grote zeilschepen van over de hele wereld meren dan aan op de Scheldekaaien en zorgen voor een internationale en levendige sfeer in de stad. De race focust ook op jongeren die meevaren om onderweg samen te werken en bij te leren aan boord. Dit jaar doen 132 Antwerpse jongeren mee, verspreid over verschillende schepen. Ze bereiden zich voor met een bootcamp nu zaterdag, waar ze via workshops kennis maken met het leven op zee. Daar wordt ook Team Antwerp gevormd, samen met vrijwilligers die de crews begeleiden tijdens hun verblijf. Gisteren werden in de handelsbeurs de Michelinsterren uitgereikt. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar in Antwerpen wel sterren uitgedeeld. De grootste buit was voor Nick Bril, die meteen 2 sterren toegekend kreeg voor zijn nieuwe The Jane. Onmiddellijk na de uitreiking reageert Bril heel opgelucht.
2: Ongelooflijk, ja. Ik heb mijn emoties vaak heel goed onder controle, maar de laatste maanden lukt dat minder goed, omdat ik enorm vol loop van gevoelens. Aan de ene kant heel ambitieus, heel gedreven. Aan de andere kant enorm bewust van heel veel zaken. Veel bewuster dan dat ik vroeger ooit was. De fragiliteit voel ik van wat we doen. Het kwetsbare momenteel. De markt heeft het lastig. Bezettingsgraden zijn moeilijk in restaurants. Er is heel veel aanbod. Er is misschien weinig vraag. Dus het is toch heel moeilijk op dit moment. En als je dan voelt dat zo'n Michelinster of 2 in ons geval helpt om ook internationaal aandacht naar je restaurant te trekken. Ja, dat hebben we wel nodig op dit moment, ja.
3: Je zit nu op een nieuwe locatie in de Kadikswijk. Is er ook wat veranderd in de keuken?
2: Er is veel veranderd. Er is een stukje minimalisme is er in mijn keuken gekomen die focus brengt. Focus op product. Product is nog beter geselecteerd, wordt nog meer gerespecteerd in mijn borden. Ik omschrijf het als I'm skipping the bullshit. Ik haal alle tirelantijnen die niet meer nodig zijn om tot de essentie van het gerecht te gaan, haal ik weg. Wat soms moeilijk is, want je hebt je stijl en je DNA, maar voor mij gaat product en de juiste smaakspanning in een bord is prioriteit geworden. En daar werk ik heel hard rondheen, ja.
1: En er kwamen nog enkele sterren bij in Antwerpen. Zoals verwacht heeft restaurant Komaf in Wommelgem een eerste ster binnengehaald. Restaurant Bloesem in Borgerhout kreeg ook een Michelinster. En er was een groene ster voor duurzame restaurants voor instroom. Politie Antwerpen lanceerde gisteren een campagne tegen online oplichting onder de naam Zo ontmasker je oplichters. Met herkenbare voorbeelden tonen ze hoe cybercriminelen te werk gaan en zich makkelijk voordoen als een vertrouwde partij. Oplichters gebruiken telefoon, sms, WhatsApp en sociale media en spelen in op vertrouwen en tijdsdruk om geld of gegevens te krijgen. De boodschap is om altijd kritisch te blijven en na te gaan met wie je echt contact hebt. Wie toch slachtoffer wordt, krijgt de oproep om aangifte te doen, zodat de politie sneller patronen kan herkennen en ingrijpen.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Op 16 en 17 mei vindt de 31ste editie plaats van de Antwerpse Fly-In onder de nieuwe vlag Stampen Forever. De nieuwe organisatie belooft een uniek spektakel waarbij de rijke Antwerpse luchtvaartgeschiedenis centraal staat. De focus ligt op de iconische Stampen Vertongen SV4, het toestel dat Antwerpen wereldwijd op de kaart zette als bakermat van de Belgische luchtvaart. In tegenstelling tot een klassieke airshow biedt de Stampen Forever Fly-In een zeldzame blik achter de schermen van de historische en moderne luchtvaart. Het programma combineert statische tentoonstellingen met indrukwekkende demonstratievluchten. Een absolute publiekstrekker is de Airbus A400M van de Belgische luchtmacht. Bezoekers kunnen dit indrukwekkende transportvliegtuig van zeer dichtbij bewonderen en zelfs van binnen verkennen. Het evenement is toegankelijk op zaterdag 16 en zondag 17 mei tussen 10 en 17:30. Tickets zijn verkrijgbaar aan €10 via de website stampenforever.be. Archivaris, dat is de ladingdekkende titel van de nieuwe concertreeks van Raymond van het Groene Woud. Hij gaat op tour met het bekendste werk uit zijn oeuvre onder de arm. Een wilde greep uit dat repertoire, Vlaanderen boven, Je veux de l'amour, de cha-cha-cha, Meisjes, Liefde voor muziek, Twee meisjes, noem maar op. De lijst is ellenlang, de race hem aan behandelde genres en thema's ook. Afgelopen jaar nam Raymond een jaartje rust. Hij onderbrak dat kort voor een eenmalige viering in de Brugse stad Schouwburg voor zijn 75ste verjaardag. Maar nu, terugblikkend en reflecterend op zijn muziekcatalogus, gaat hij weer op tournee. Op de planning staan 4 shows, waaronder 1 in de stad Schouwburg in Antwerpen op zaterdag 9 mei.

0: morgen.
1: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
2: Van 11 tot 14 juli vinden de Tall Ships Races opnieuw plaats in Antwerpen. Grote zeilschepen van over de hele wereld meren dan aan op de Scheldekaaien en zorgen voor een internationale en levendige sfeer in de stad. De race focust ook op jongeren die meevaren om onderweg samen te werken en bij te leren aan boord. Dit jaar doen 132 Antwerpse jongeren mee, verspreid over verschillende schepen. Ze bereiden zich voor met een bootcamp nu zaterdag, waar ze via workshops kennis maken met het leven op zee. Daar wordt ook Team Antwerp gevormd, samen met vrijwilligers die de crews begeleiden tijdens hun verblijf. Aanstaande zaterdag is er weer de Rivierenhofloop in Deurne, intussen al toe aan de 21ste editie. Het is een laagdrempelige parkloop voor iedereen, van beginners tot ervaren lopers en gezinnen. De start en aankomst liggen op de atletiekpiste van Park Groot Schijn. Er is keuze uit 5 of 10 kilometer door het groen van het Rivierenhof. Kinderen lopen kortere afstanden op de piste en er is ook een funrun voor G-sporters. De nadruk ligt op sfeer en samen sporten. Inschrijven kan vooraf tot donderdag en ook op de dag zelf vanaf de middag. Rond de piste is er animatie en catering voorzien, zowel voor deelnemers als voor supporters. Politie Antwerpen lanceerde gisteren een campagne tegen online oplichting onder de naam Zo ontmasker je oplichters. Met herkenbare voorbeelden tonen ze hoe cybercriminelen te werk gaan en zich makkelijk voordoen als een vertrouwde partij. Oplichters gebruiken telefoon, sms, WhatsApp en sociale media en spelen in op vertrouwen en tijdsdruk om geld of gegevens te krijgen. De boodschap is om altijd kritisch te blijven en na te gaan met wie je echt contact hebt. Wie toch slachtoffer wordt, krijgt de oproep om aangifte te doen, zodat de politie sneller patronen kan herkennen en ingrijpen.

Droge ochtend komen er buien aanzetten. Het is een frisse dag bij zo'n 16 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weerbeeld. Vrij nat dus en nog een paar graden koeler, met maximaal rond 13 graden. Vrijdag krijgen we de zon te zien en stijgt de temperatuur.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort verder op met de nieuwe campagne Werp je afval in de vuilbak. Elk jaar wordt per inwoner zo'n 20 kilo sluikstort opgeruimd. Goed voor een totaal van meer dan 2300 ton zwerfvuil. Tegelijk blijft de stad inzetten op grote opruimacties, controles en snelle opvolging van meldingen. In 2025 waren er tientallen gerichte acties op probleemplekken en werden meer dan 12.000 processen verbaal opgesteld. Meer dan 900 medewerkers en duizenden vrijwilligers helpen dagelijks om de stad proper te houden. De campagne Werp je afval in de vuilbak is zichtbaar in het straatbeeld en online en speelt in op verantwoordelijkheidsgevoel. Aanstaande zaterdag is er weer de Rivierenhofloop in Deurne, intussen al toe aan de 21ste editie. Het is een laagdrempelige parkloop voor iedereen, van beginners tot ervaren lopers en gezinnen. De start en aankomst liggen op de atletiekpiste van Park Groot Schijn. Er is keuze uit 5 of 10 kilometer door het groen van het Rivierenhof. Kinderen lopen kort.

kortere afstanden op de piste en er is ook een funrun voor G-sporters. De nadruk ligt op sfeer en samensporten. Inschrijven kan vooraf tot donderdag en ook op de dag zelf vanaf de middag. Rond de piste is er animatie en catering voorzien, zowel voor deelnemers als voor supporters. Politie Antwerpen lanceerde gisteren een campagne tegen online oplichting onder de naam Zo ontmasker je oplichters. Met herkenbare voorbeelden tonen ze hoe cybercriminelen te werk gaan en zich makkelijk voordoen als een vertrouwde partij. Oplichters gebruiken telefoon, sms, WhatsApp en sociale media en spelen in op vertrouwen en tijdsdruk om geld of gegevens te krijgen. De boodschap is om altijd kritisch te blijven en na te gaan met wie je echt contact hebt. Wie toch slachtoffer wordt, krijgt de oproep om aangifte te doen, zodat de politie sneller patronen kan herkennen en ingrijpen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. Naast de Vlaamse klassieker, de Franse hit van toen, de Hit Story en de Golden 60s, hoor je iedere weekdag in de Express Jukebox tussen 10 en 12 ook een Songfestival klassieker. Op Express natuurlijk.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: De Duitse uitvinder Karel von Drais ontwikkelde in 1817 de allereerste fiets. Het betrof een loopfiets die hij zelf zijn stokpaardje noemde, want zijn uitvinding had geen pedalen en het frame bestond uit een houten balk. De bestuurder van deze fiets ging al lopend verder. Een beetje zoals de auto van de Flintstones. En bij afdalingen bleven de voeten uiteraard van grond. De Fransman Pierre Michaud plaatste later pedalen aan het voorwiel en bracht als eerste de fiets in massaproductie. Het is al lang bewezen. Wie een hond bezit, heeft een grotere kans op een lang en gelukkig leven. Dat komt in de eerste plaats omdat bewegen met een hond simpelweg moet. Door weer en wind dan nog wel. Als hondenbezitter ben je namelijk een paar uur per dag buiten in beweging. Zo zorgt die blaffende personal trainer ervoor dat je ongemerkt in topconditie blijft. Maar er is meer. Het knuffelen met je huisdier triggert de aanmaak van oxytocine. Het knuffelhormoon dat je tot rust brengt, je bloeddruk ook verlaagt en je ook sneller een verzadigd gevoel bezorgt bij het eten.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start

0: vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: Vandaag gaan we het nog eens hebben over mineralen, want het is de 50ste editie van Minerand. Ik zit bij Hugo Bender. 50ste editie, wil dat zeggen dat er festiviteiten zijn, dat er speciale dingen zijn?
2: Er zijn altijd mooie dingen te zien. Uiteraard de mineralen op al de standen, ook fossielen. We hebben zoals al heel wat jaren ook een fluorescentiestand, waar iedereen zeer onder de indruk is van alle mogelijke kleuren die de mineralen kunnen aannemen onder UV-licht. En speciaal om de jeugd aan te trekken, hebben we dit jaar toegang voor iedereen, alle jongeren tot 18 jaar, die gratis binnen mogen.
1: Is er eigenlijk veel interesse van de jeugd?
2: We proberen uiteraard de jeugd maximaal te mobiliseren. Ze komen inderdaad met hun ouders, of als ze al wat ouder zijn, alleen. En daarvoor hebben we onder andere gratis mineralen die we uitdelen. We hebben een tombola waar ze 3 keer per dag een mooi stuk mineraal kunnen winnen. En dat ligt natuurlijk helemaal in hun interesse.
1: Jongeren, daar is het dus heel interessant voor. Je kan in de prijzen vallen, je mag gratis winnen. Dus, en je krijgt nog gratis mineralen. Maar welke mineralen er nu precies staan, daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Hugo Bender van Minerand, 50ste editie in Antwerp Expo. Ja, wat voor mineralen kan je daar eigenlijk allemaal bekijken?
1: Ja, de mineralen die aangeboden worden, die komen uit de hele wereld. Dus dat is uiteraard een beetje België, maar heel veel verder in Europa, China, Zuid-Amerika, Australië, noem maar op. En ja, in principe ook van de maan en Mars kun je mineralen hebben, maar die zijn voor ons wel moeilijker te vinden.
0: Maar jullie hebben er wel eens een maansteen, geloof ik, gehad, hè?
1: Inderdaad, al in een van de eerste edities, in 1978, hebben we een maansteen tentoongesteld. En die was in de tijd van de Apollo-missies een spektakelstuk dat we met veel moeite hebben kunnen uitlenen, uiteraard. Niet kopen, maar uitlenen van NASA door goede contacten.
0: De informatie die staat allemaal mooi op de website.
1: Inderdaad, dat is www.minerand.org. Minerand met een T dus. En daar vind je de data, dat is dus 9 en 10 mei, 10 tot 18 uur in Antwerp Expo. De inkom is dus gratis voor iedereen tot 18 jaar en andere personen betalen €5.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Aanstaande zaterdag is er weer de Rivierenhofloop in Deurne, intussen al toe aan de 21ste editie. Het is een laagdrempelige parkloop voor iedereen, van beginners tot ervaren lopers en gezinnen. De start en aankomst liggen op de atletiekpiste van Park Grootschijn. Er is keuze uit 5 of 10 kilometer door het groen van het Rivierenhof. Kinderen lopen kortere afstanden op de piste en er is ook een funrun voor G-sporters. De nadruk ligt op sfeer en samen sporten. Inschrijven kan vooraf tot donderdag en ook op de dag zelf vanaf de middag. Rond de piste is er animatie en catering voorzien, zowel voor deelnemers als voor supporters. Politie Antwerpen lanceerde gisteren een campagne tegen online oplichting onder de naam Zo ontmasker je oplichters. Met herkenbare voorbeelden tonen ze hoe cybercriminelen te werk gaan en zich makkelijk voordoen als een vertrouwde partij. Oplichters gebruiken telefoon, sms, WhatsApp en sociale media en spelen in op vertrouwen en tijdsdruk om geld of gegevens te krijgen. De boodschap is om altijd kritisch te blijven en na te gaan met wie je echt contact hebt. Wie toch slachtoffer wordt, krijgt de oproep om aan

aangifte te doen, zodat de politie sneller patronen kan herkennen en ingrijpen. Van 11 tot 14 juli vinden de Tall Ships Races opnieuw plaats in Antwerpen. Grote zeilschepen van over de hele wereld meren dan aan op de Scheldekaaien en zorgen voor een internationale en levendige sfeer in de stad. De race focust ook op jongeren die meevaren om onderweg samen te werken en bij te leren aan boord. Dit jaar doen 132 Antwerpse jongeren mee, verspreid over verschillende schepen. Ze bereiden zich voor met een bootcamp nu zaterdag, waar ze via workshops kennis maken met het leven op zee. Daar wordt ook Team Antwerp gevormd, samen met vrijwilligers die de crews begeleiden tijdens hun verblijf.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
2: Het beste uit

Van 18 tot 24 mei is er de Antwerp Coffee Week. De geur van vers gemalen koffiebonen. Barista's die hun vak tot in de perfectie beheersen. En gezellige koffiebaars op elke straathoek. Wie Antwerpen zegt, zegt ook koffie. Tijdens Antwerp Coffee Week ontdek je de bruisende specialty coffee scene van de stad met events, proeverijen en meer. Er zijn nieuwe koffiebaars met een speciaal samengestelde Antwerp Coffee Map te ontdekken, waarop je alle deelnemende koffiebaars kan terugvinden trouwens. Je kan ook leren hoe je de perfecte espresso of latte maakt en je ontdekt hoe verschillend koffie kan smaken. En er zijn mooie koffieprijzen te winnen, want vanaf 1 mei kan je al starten met het verzamelen van stempels via de Antwerp Coffee Week stempelkaart en die vind je bij alle deelnemende koffiezaken. Chanson, dat is een groots eerbetoon aan Charles Aznavour, Jacques Brel en Edith Piaf. Op 6 juni kan je deze wervelende ode aan het Franse levenslied in Antwerpen beleven, meer bepaald in de Koningin Elisabethzaal. Op een sfeervol verlicht podium brengen topvocalisten en muzikanten een meeslepende ode aan het chanson. Philippe Jordes als Jacques Brel, Dan Ménage als Aznavour en Janneke Elisabeth als Piaf en presentator Marc Forneau. Die vertolken de melancholie, kracht en poëzie van iconische chansons zoals Ne me quitte pas, La Bohème, Milord, Amsterdam en La Vie en Rose. Voor enkele uren wordt de theaterzaal een legendarische Parijse Olympia, inclusief straatlantaarns, fonteinen en sierlijke gietijzeren stoeltjes. Het gebeurt allemaal in de Elisabethzaal op 6 juni.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien horen we maar alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerpse leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

een redelijk droge ochtend komen er buien aanzetten. Het is een frisse dag bij zo'n 16 graden. Morgen en donderdag hetzelfde weerbeeld. Vrij nat dus en nog een paar graden koeler, met maxima rond 13 graden. Vrijdag krijgen we de zon te zien en stijgt de temperatuur weer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Politie Antwerpen lanceerde gisteren een campagne tegen online oplichting onder de naam Zo ontmasker je oplichters. Met herkenbare voorbeelden tonen ze hoe cybercriminelen te werk gaan en zich makkelijk voordoen als een vertrouwde partij. Oplichters gebruiken telefoon, sms, WhatsApp en sociale media en spelen in op vertrouwen en tijdsdruk om geld of gegevens te krijgen. De boodschap is om altijd kritisch te blijven en na te gaan met wie je echt contact hebt. Wie toch slachtoffer wordt, krijgt de oproep om aangifte te doen, zodat de politie sneller patronen kan herkennen en ingrijpen. Van 11 tot 14 juli vinden de Tall Ships Races opnieuw plaats in Antwerpen. Grote zeilschepen van over de hele wereld meren dan aan op de Scheldekaaien en zorgen voor een internationale en levendige sfeer in de stad. De race focust ook op jongeren die meevaren om onderweg samen te werken en bij te leren aan boord. Dit jaar doen 132 Antwerpse jongeren mee, verspreid over verschillende schepen. Ze bereiden zich voor met een bootcamp nu zaterdag, waar ze via workshops kennis maken met het leven op zee. Daar wordt ook Team Antwerp gevormd, samen met vrijwilligers die de crews begeleiden tijdens hun verblijf. Gisteren werden in de handelsbeurs de Michelinsterren uitgereikt. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar in Antwerpen wel sterren uitgedeeld. De grootste buit was voor Nick Bril, die meteen 2 sterren toegekend kreeg voor zijn nieuwe The Jane. Onmiddellijk na de uitreiking reageert Bril heel opgelucht.
2: Ongelooflijk, ja. Ik heb mijn emoties vaak heel goed onder controle, maar de laatste maanden lukt dat minder goed, omdat ik enorm vol loop van gevoelens. Aan de ene kant heel ambitieus, heel gedreven, aan de andere kant enorm bewust van heel veel zaken, veel bewuster dan dat ik vroeger ooit was. De fragiliteit voel ik van wat we doen. Het kwetsbare momenteel. De markt heeft het lastig. Bezettingsgraden zijn moeilijk in restaurants. Er is heel veel aanbod. Er is misschien weinig vraag. Dus het is toch heel moeilijk op dit moment. En als je dan voelt dat zo'n Michelinster of 2 in ons geval helpt om ook internationaal aandacht naar je restaurant te trekken, ja, dat hebben we wel nodig op dit moment, ja.
3: Je zit nu op een nieuwe locatie in de Kadikswijk. Is er ook wat veranderd in de keuken?
2: Er is veel veranderd. Er is een stukje minimalisme is er in mijn keuken gekomen die focus brengt. Focus op product. Product is nog beter geselecteerd, wordt nog meer gerespecteerd in mijn borden. Ik omschrijf het als I'm skipping the bullshit. Ik haal alle tirelantijnen die niet meer nodig zijn om tot de essentie van het gerecht te gaan, haal ik weg. Wat soms moeilijk is, want je hebt je stijl en je DNA, maar voor mij gaat product en de juiste smaakspanning in een bord is prioriteit geworden. En daar werk ik heel hard rondheen, ja.
1: En er kwamen nog enkele sterren bij in Antwerpen. Zoals verwacht heeft restaurant Komaf in Wommelgem een eerste ster binnengehaald. Restaurant Bloesem in Borgerhout kreeg ook een Michelinster. En er was een groene ster voor duurzame restaurants voor instroom.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Antwerpen.
1: Op zondag 24 mei is er van 10 tot 20 uur Bouger Bouger. Dat is een rommelmarkt op het Krugerplein in Borgerhout. Bouger Bouger is nog altijd het bedevaartsoord voor vintage freaks, vinyl lovers en fashionistas. Je kan er trouwens ook smullen van ijsjes, koffiekoeken, er is koffie, er is een lunch en er zijn tacos. Je kan ook dansen op de muziek van Juicy, de DJ, Matty Vu en Gigi D'Antonio. Zondag 24 mei op het Krugerplein, Bouger Bouger. Van 18 tot 24 mei is er de Antwerp Coffee Week. De geur van vers gemalen koffiebonen. Barista's die hun vak tot in de perfectie beheersen en gezellige koffiebaars op elke straathoek. Wie Antwerpen zegt, zegt ook koffie. Tijdens Antwerp Coffee Week ontdek je de bruisende specialty coffee scene van de stad met events, proeverijen en meer. Er zijn nieuwe koffiebaars met een speciaal samengestelde Antwerp Coffee Map te ontdekken, waarop je alle deelnemende koffiebaars kan terugvinden trouwens. Je kan ook leren hoe je de perfecte espresso of latte maakt en je ontdekt hoe verschillend koffie kan smaken. En er zijn mooie koffieprijzen te winnen, want vanaf 1 mei kan je al starten met het verzamelen van stempels via de Antwerp Coffee Week stempelkaart en die vind je bij alle deelnemende koffiezaken.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Coldplay-zanger Chris Martin kwam op de titel voor de hit Viva la Vida na het zien van een schilderij van Frida Kahlo. De Mexicaanse kunstenares had tijdens haar leven immers te maken met veel ernstig fysiek ongemak. Haar pijn verwerkte ze in een schilderij dat ze desondanks van de krachtige titel Viva la Vida voorzag. Leven het leven. De tekst gaat over autoriteiten die te midden van chaos en revolutie hun macht verliezen. Coldplay worstelde trouwens een tijdje met het vinden van de juiste muzikale vorm, maar settelde uiteindelijk voor een stevig georchestreerde versie. Ondanks het enorme hitsucces zorgde Viva la Vida de makers toch ook wat pijntjes. De herkenbare melodielijn kwamen zowel Cat Stevens als Joe Satriani zo bekend voor dat ze de band prompt van plagiaat beschuldigden. Hoewel Coldplay de aantijgingen hardnekkig ontkende, werd naar verluid in ieder geval een minnelijke schikking getroffen met de Amerikaanse hardrock-gitarist.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes. Op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloofd? Wel, dan...

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

för mye tätt, Kristin. Ni vet kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483-655-332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We keren terug naar het midden van de jaren 60. Het Sanremo Festival in Italië was toen heel populair en bracht vele successen voort. Dusty Springfield woonde samen met vriendin Vicky Wickham het festival bij. Daar zag ze Pino Donaggio optreden met het liedje Lo che non vivo senza.

Het werd later gebruikt als soundtrack voor de film Sandra van Luchino Visconti. Het nummer liet een diepe indruk na op Dusty Springfield. Ze vroeg haar vriendin Vicky om op deze tonen een Engelse songtekst te schrijven. Dat wilde Vicky best doen en ze riep daarvoor de hulp in van Simon Napier Bell, manager van The Yardbirds. Ze besloten af te spreken in de flat van Dusty Springfield vlak voor ze naar een trendy disco zouden gaan. Ze hadden 1 uur de tijd om er iets van te maken, dus schreven ze eerst het refrein en in de taxi op weg naar de party verzonnen ze het couplet. Dusty zong het met zoveel gevoel dat er menig traan werd bijgelaten. Het werd uiteindelijk een van haar grootste hits met een nummer 1 notering in de Britse hitparade. In 1971 zal Elvis Presley de song coveren en stond hij ermee in de hitparade in Amerika, maar ook in Engeland. Wij hebben voor u de versie van Dusty Springfield klaargezet. Dit is You Don't Have to Say You Love Me.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Maandag 5 mei 2014. Op 5 mei 2014 konden we met vreugde vaststellen dat er een Antwerpenaar was weerhouden als kandidaat voor een trip naar Mars. Het ging om Bradley, alleen zijn voornaam was bekend en hij was geselecteerd door de Nederlandse organisatie Mars One voor een enkele reis naar de rode planeet. Mars One wou tegen 2025 een ruimtekolonie op Mars vestigen, waarbij 4 mensen naar Mars gingen om daar permanent te blijven wonen. Woensdag 5 mei 2004. Op 5 mei 2004 konden we lezen dat acteur, schilder en beeldhouwer Luc Deux door de Europese Snorrenclub van Antwerpen werd uitgekozen als snor van de stad. Als lierenaar vond Luc Deux het een hele eer. Maar vaak heb je toch wel last van die snor, zei hij toen. Probeer maar een keertje een spaghetti te eten. De snor van de stad ging op het stadhuis ontvangen worden en hij kreeg ook een juweel omgehangen in de vorm van een snor. En dat werd geschonken door de Hoge Raad voor Diamant. Ja.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Ook vanavond en vannacht is het wisselvallig met regenbuien. Het koelt dan af tot ongeveer 10 graden. De komende dagen verandert er niet veel aan het weer. Fris bij een graad of 13, 14 en regelmatig buien. Vrijdag krijgen we opklaringen en kunnen we 18 graden halen. Het weekend ziet er wisselvallig uit, maar wel weer een stuk warmer.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Van 11 tot 14 juli vinden de Tall Ships Races opnieuw plaats in Antwerpen. Grote zeilschepen van over de hele wereld meren dan aan op de Scheldekaaien en zorgen voor een internationale en levendige sfeer in de stad. De race focust ook op jongeren die meevaren om onderweg samen te werken en bij te leren aan boord. Dit jaar doen 132 Antwerpse jongeren mee, verspreid over verschillende schepen. Ze bereiden zich voor met een bootcamp nu zaterdag, waar ze via workshops kennis maken met het leven op zee. Daar wordt ook Team Antwerp gevormd, samen met vrijwilligers die de crews begeleiden tijdens hun verblijf. Politie Antwerpen lanceerde gisteren een campagne tegen online oplichting onder de naam Zo ontmasker je oplichters. Met herkenbare voorbeelden tonen ze hoe cybercriminelen te werk gaan en zich makkelijk voordoen als een vertrouwde partij. Oplichters gebruiken telefoon, sms, WhatsApp en sociale media en spelen in op vertrouwen en tijdsdruk om geld of gegevens te krijgen. De boodschap is om altijd kritisch te blijven en na te gaan met wie je echt contact hebt. Wie toch slachtoffer wordt, krijgt de oproep om aangifte te doen, zodat de politie sneller patronen kan herkennen en ingrijpen. Stad Antwerpen voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort verder op met de nieuwe campagne Werp je afval in de vuilbak. Elk jaar wordt per inwoner zo'n 20 kilo sluikstort opgeruimd. Goed voor een totaal van meer dan 2300 ton zwerfvuil. Tegelijk blijft de stad inzetten op grote opruimacties, controles en snelle opvolging van meldingen. In 2025 waren er tientallen gerichte acties op probleemplekken en werden meer dan 12.000 processen verbaal opgesteld. Meer dan 900 medewerkers en duizenden vrijwilligers helpen dagelijks om de stad proper te houden. De campagne Werp je afval in de vuilbak is zichtbaar in het straatbeeld en online en speelt in op verantwoordelijkheidsgevoel.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

NCC komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gultman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gultman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: Vandaag gaan we het nog eens hebben over mineralen, want het is de 50ste editie van Minerand. Ik zit bij Hugo Bender. 50ste editie, wil dat zeggen dat er festiviteiten zijn, dat er speciale dingen zijn?
2: Er zijn altijd mooie dingen te zien. Uiteraard de mineralen op al de standen, ook fossielen. We hebben zoals al heel wat jaren ook een fluorescentiestand, waar iedereen zeer onder de indruk is van alle mogelijke kleuren die de mineralen kunnen aannemen onder UV-licht. En speciaal om de jeugd aan te trekken, hebben we dit jaar toegang voor iedereen, alle jongeren tot 18 jaar, die gratis binnen mogen.
1: Is er eigenlijk veel interesse van de jeugd?
2: We proberen uiteraard de jeugd maximaal te mobiliseren. Ze komen inderdaad met hun ouders, of als ze al wat ouder zijn, alleen. En daarvoor hebben we onder andere gratis mineralen die we uitdelen. We hebben een tombola waar ze 3 keer per dag een mooi stuk mineraal kunnen winnen. En dat ligt natuurlijk helemaal in hun interesse.
1: Jongeren, daar is het dus heel interessant voor. Je kan in de prijzen vallen, je mag gratis winnen. Dus, en je krijgt nog gratis mineralen. Maar welke mineralen er nu precies staan, daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Hugo Bender van Minerand, 50ste editie in Antwerp Expo. Ja, wat voor mineralen kan je daar eigenlijk allemaal bekijken?
1: Ja, de mineralen die aangeboden worden, die komen uit de hele wereld. Dus dat is uiteraard een beetje België, maar heel veel verder in Europa, China, Zuid-Amerika, Australië, noem maar op. En ja, in principe ook van de maan en Mars kun je mineralen hebben, maar die zijn voor ons wel moeilijker te vinden.
0: Maar jullie hebben er wel eens een maansteen, geloof ik, gehad, hè?
1: Inderdaad, al in een van de eerste edities, in 1978, hebben we een maansteen tentoongesteld. En die was in de tijd van de Apollo-missies een spektakelstuk dat we met veel moeite hebben kunnen uitlenen, uiteraard. Niet kopen, maar uitlenen van NASA door goede contacten.
0: De informatie die staat allemaal mooi op de website.
1: Inderdaad, dat is www.minerand.org. Minerand met een T dus. En daar vind je de data, dat is dus 9 en 10 mei. 10 tot 18 uur in Antwerp Expo. De inkom is dus gratis voor iedereen tot 18 jaar. En andere personen betalen €5.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Ook vanavond en vannacht is het wisselvallig met regenbuien. Het koelt dan af tot ongeveer 10 graden. De komende dagen verandert er niet veel aan het weer. Fris bij een graad of 13, 14 en regelmatig buien. Vrijdag krijgen we opklaringen en kunnen we 18 graden halen. Het weekend ziet er wisselvallig uit, maar wel weer een stuk warmer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Van 11 tot 14 juli vinden de Tall Ships Races opnieuw plaats in Antwerpen. Grote zeilschepen van over de hele wereld meren dan aan op de Scheldekaaien en zorgen voor een internationale en levendige sfeer in de stad. De race focust ook op jongeren die meevaren om onderweg samen te werken en bij te leren aan boord. Dit jaar doen 132 Antwerpse jongeren mee, verspreid over verschillende schepen. Ze bereiden zich voor met een bootcamp nu zaterdag, waar ze via workshops kennis maken met het leven op zee. Daar wordt ook Team Antwerp gevormd, samen met vrijwilligers die de crews begeleiden tijdens hun verblijf. Gisteren werden in de handelsbeurs de Michelinsterren uitgereikt. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar in Antwerpen wel sterren uitgedeeld. De grootste buit was voor Nick Bril, die meteen 2 sterren toegekend kreeg voor zijn nieuwe The Jane. Onmiddellijk na de uitreiking reageert Bril heel opgelucht.
2: Ongelooflijk, ja. Ik heb mijn emoties vaak heel goed onder controle, maar de laatste maanden lukt dat minder goed, omdat ik enorm vol loop van gevoelens. Aan de ene kant heel ambitieus, heel gedreven. Aan de andere kant enorm bewust van heel veel zaken. Veel bewuster dan dat ik vroeger ooit was. De fragiliteit voel ik van wat we doen. Het kwetsbare momenteel. De markt heeft het lastig. Bezettingsgraden zijn moeilijk in restaurants. Er is heel veel aanbod. Er is misschien weinig vraag. Dus het is toch heel moeilijk op dit moment. En als je dan voelt dat zo'n Michelinster of 2 in ons geval helpt om ook internationaal aandacht naar je restaurant te trekken, ja, dat hebben we wel nodig op dit moment, ja.
3: Je zit nu op een nieuwe locatie in de Kadikswijk. Is er ook wat veranderd in de keuken?
2: Er is veel veranderd. Er is een stukje minimalisme is er in mijn keuken gekomen die focus brengt. Focus op product. Product is nog beter geselecteerd, wordt nog meer gerespecteerd in mijn borden. Ik omschrijf het als I'm skipping the bullshit. Ik haal alle tirelantijnen die niet meer nodig zijn om tot de essentie van het gerecht te gaan, haal ik weg. Wat soms moeilijk is, want je hebt je stijl en je DNA, maar voor mij gaat product en de juiste smaakspanning in een bord is prioriteit geworden. En daar werk ik heel hard rondheen, ja.
1: En er kwamen nog enkele sterren bij in Antwerpen. Zoals verwacht heeft restaurant Komaf in Wommelgem een eerste ster binnengehaald. Restaurant Bloesem in Borgerhout kreeg ook een Michelinster. En er was een groene ster voor duurzame restaurants voor instroom. Aanstaande zaterdag is er weer de Rivierenhofloop in Deurne, intussen al toe aan de 21ste editie. Het is een laagdrempelige parkloop voor iedereen, van beginners tot ervaren lopers en gezinnen. De start en aankomst liggen op de atletiekpiste van Park Grootschijn. Er is keuze uit 5 of 10 kilometer door het groen van het Rivierenhof. Kinderen lopen kortere afstanden op de piste en er is

Is ook een funrun voor G-sporters. De nadruk ligt op sfeer en samensporten. Inschrijven kan vooraf tot donderdag en ook op de dag zelf vanaf de middag. Rond de piste is er animatie en catering voorzien, zowel voor deelnemers als voor supporters.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483-655-332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

vanavond en vannacht is het wisselvallig met regenbuien. Het koelt dan af tot ongeveer 10 graden. De komende dagen verandert er niet veel aan het weer. Fris bij een graad of 13, 14 en regelmatig buien. Vrijdag krijgen we opklaringen en kunnen we 18 graden halen. Het weekend ziet er wisselvallig uit, maar wel weer een stuk warmer.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0483 655 332. SOS Support, Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
3: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Ik heb een visje datje meegebracht, want het Portugese oorlogsschip Fisalia, Fisalis, klinkt misschien als zeg maar een indrukwekkend schip van een oude vloot. Het is echter geen ding, maar een levend wezen, meer bepaald een kolonie van gespecialiseerde organismen die samen functioneren alsof ze één enkel dier zijn. Elk individu heeft een specifieke taak. Sommigen zorgen voor de vertering, anderen voor de voortplanting en weer anderen voor de verdediging. Maar wat het Portugese oorlogsschip echt beroemd maakt, of berucht, dat zijn de tentakels. Die kunnen wel 30 meter lang worden en zijn bedekt met duizenden netelcellen vol gif. Wist je dat Guido Gezelle de klimaatactivist was van zijn tijd? Hij schreef enkele van de mooiste natuurgedichten uit de Nederlandse literatuur. De taal in zijn gedichten is meesterlijk te noemen, de vorm afwisselend en virtuoos. Hij leefde in de 19e eeuwse stad, plek van industrialisering en grauwe verstedelijking. Via zijn natuurgedichten en prozateksten bekritiseerde hij de ontwikkeling van de industrie. Ze getuigen van een sterk ecologisch bewustzijn en dat maakt Guido ook een dichter van deze tijd.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

NCC komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gouldman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. De tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gouldman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal. Op donderdag 14 mei is er van 10 tot 17 uur weer een gratis kunst- en makersmarkt in Cinema Rix. Ben je op zoek naar een uniek cadeau, een bijzonder kunstwerk voor aan de muur of wil je gewoon even heerlijk wegdromen bij al dat talent? Van fijngevoelige schilderkunst en handgemaakte keramiek tot unieke sieraden en kleurrijke illustraties, alle disciplines die komen hier samen. Je wandelt langs de verschillende kraampjes en je maakt een babbeltje met de kunstenaars achter het werk. Ontdek het verhaal, de passie en de techniek die in elk stuk schuilgaat en laat je verrassen door nieuw talent. Buurtbar Barrix serveert trouwens crocs en frisse drankjes. Of je nu een doorgewinterde kunstliefhebber bent of gewoon op zoek bent naar een gezellige middag vol moois, je bent meer dan welkom op donderdag 14 mei op de Makersmarkt in Cinema Rix.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van Stad.

Goedemiddag en welkom bij Express, de radio van stad. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziekmix en Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor een

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Ook vanavond en vannacht is het wisselvallig met regenbuien. Het koelt dan af tot ongeveer 10 graden. De komende dagen verandert er niet veel aan het weer. Fris bij een graad of 13, 14 en regelmatig buien. Vrijdag krijgen we opklaringen en kunnen we 18 graden halen. Het weekend ziet er wisselvallig uit, maar wel weer een stuk warmer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Politie Antwerpen lanceerde gisteren een campagne tegen online oplichting onder de naam Zo ontmasker je oplichters. Met herkenbare voorbeelden tonen ze hoe cybercriminelen te werk gaan en zich makkelijk voordoen als een vertrouwde partij. Oplichters gebruiken telefoon, sms, WhatsApp en sociale media en spelen in op vertrouwen en tijdsdruk om geld of gegevens te krijgen. De boodschap is om altijd kritisch te blijven en na te gaan met wie je echt contact hebt. Wie toch slachtoffer wordt, krijgt de oproep om aangifte te doen, zodat de politie sneller patronen kan herkennen en ingrijpen. Gisteren werden in de handelsbeurs de Michelinsterren uitgereikt. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar in Antwerpen wel sterren uitgedeeld. De grootste buit was voor Nick Bril, die meteen 2 sterren toegekend kreeg voor zijn nieuwe The Jane. Onmiddellijk na de uitreiking reageert Bril heel opgelucht.
2: Ongelooflijk, ja. Ik heb mijn emoties vaak heel goed onder controle, maar de laatste maanden lukt dat minder goed, omdat ik enorm vol loop van gevoelens. Aan de ene kant heel ambitieus, heel gedreven, aan de andere kant enorm bewust van heel veel zaken, veel bewuster dan dat ik vroeger ooit was. De fragiliteit voel ik van wat we doen. Het kwetsbare momenteel. De markt heeft het lastig. Bezettingsgraden zijn moeilijk in restaurants. Er is heel veel aanbod. Er is misschien weinig vraag. Dus het is toch heel moeilijk op dit moment. En als je dan voelt dat zo'n Michelinster of 2 in ons geval helpt om ook internationaal aandacht naar je restaurant te trekken, ja, dat hebben we wel nodig op dit moment, ja.
3: Je zit nu op een nieuwe locatie in de Kadikswijk. Is er ook wat veranderd in de keuken?
2: Er is veel veranderd. Er is een stukje minimalisme is er in mijn keuken gekomen die focus brengt. Focus op product. Product is nog beter geselecteerd, wordt nog meer gerespecteerd in mijn borden. Ik omschrijf het als I'm skipping the bullshit. Ik haal alle tirelantijnen die niet meer nodig zijn om tot de essentie van het gerecht te gaan, haal ik weg. Wat soms moeilijk is, want je hebt je stijl en je DNA, maar voor mij gaat product en de juiste smaakspanning in een bord is prioriteit geworden. En daar werk ik heel hard rondheen, ja.
1: En er kwamen nog enkele sterren bij in Antwerpen. Zoals verwacht heeft restaurant Komaf in Wommelgem een eerste ster binnengehaald. Restaurant Bloesem in Borgerhout kreeg ook een Michelinster. En er was een groene ster voor duurzame restaurants voor instroom. Aanstaande zaterdag is er weer de Rivierenhofloop in Deurne, intussen al toe aan de 21ste editie. Het is een laagdrempelige parkloop voor iedereen, van beginners tot ervaren lopers en gezinnen. De start en aankomst liggen op de atletiekpiste van Park Grootschijn. Er is keuze uit 5 of 10 kilometer door het groen van het Rivierenhof. Kinderen lopen kortere afstanden op de piste en er is ook een funrun voor G-sporters. De nadruk ligt op sfeer en samensporten. Inschrijven kan vooraf tot donderdag en ook op de dag zelf vanaf de middag. Rond de piste is er animatie.

0: Op weg naar je vakantiebestemming of net stilgevallen onderweg? Bij SOS Support Depannage staan we 24/7 klaar met pechverhelping, takeldienst en autotransport. En bij SOS Rental Cars huur je auto's en bestelwagens tegen een scherpe prijs. Je oude wagen verkopen? Bij ons krijg je een eerlijke prijs en een vlotte afhandeling. Meer info via sosrentalcars.be of bel 0438 655 332. SOS Support Depannage en Rental Cars. Klaar voor elke rit.
1: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Aspe, het slotakkoord, sterft ex-inspecteur Van In. De theaterbezoeker wordt uitgenodigd op zijn begrafenis om mee de waarheid te achterhalen. U bent een bevoorrechte getuige, want u heeft dingen gezien en gehoord die niemand anders kan weten. U stuurt de speurders naar de ontkroping van deze bloedstollende en emotionele Aspe. Aspe, het slotakkoord is het ultieme afscheid van een icoon. Een finale die je nooit zal vergeten en die je moet gezien hebben. Herbert Vlak, Francesca van Thielen, Michiel de Meijer, Sandrien van Handenhoven, Sven de Ridder, Pieter Kastelein en Frans Maas spelen mee tussen 22 mei en 14 juni in Theater Elkerlik. Op 30 mei vindt het Open Air Fryer Festival plaats in Bar Brial in Fort 4 in Mortsel. Je kan er samen met vrienden en familie genieten van frisse zomerse gerechtjes en dat allemaal door jullie zelf bereid in de airfryer. Laat de airfryer het werk doen terwijl jij geniet van goed gezelschap en frisse lucht. Met een eenvoudig recept en kraakverse ingrediënten tover je verfijnde gerechten op tafel. Koken wordt simpel, snel en vooral leuk. Aan elke tafel deel je deze beleving met 6 personen, waardoor samen koken en genieten centraal staat. In een unieke openluchtsetting brengt men gezelligheid, smaak en beleving samen in één onvergetelijke dag. Meer informatie kan je terugvinden op de website openairfryerfestival.be.

0: Vandaag gaan we het nog eens hebben over mineralen, want het is de 50ste editie van Minerans. Ik zit bij Hugo Bender. 50ste editie, wil dat zeggen dat er festiviteiten zijn, dat er speciale dingen zijn?
1: Er zijn altijd mooie dingen te zien. Uiteraard de mineralen op al de standen, ook fossielen. We hebben zoals al heel wat jaren ook een fluorescentiestand, waar iedereen zeer onder de indruk is van alle mogelijke kleuren die de mineralen kunnen aannemen onder UV-licht. En speciaal om de jeugd aan te trekken hebben we dit jaar toegang voor iedereen, alle jongeren tot 18 jaar, die gratis binnen mogen.
0: Is er eigenlijk veel interesse van de jeugd?
1: We proberen uiteraard de jeugd maximaal te mobiliseren. Ze komen inderdaad met hun ouders, of als ze al wat ouder zijn, alleen. En daarvoor hebben we onder andere gratis mineralen die we uitdelen. We hebben een tombola waar ze 3 keer per dag een mooi stuk mineraal kunnen winnen. En dat ligt natuurlijk helemaal in hun interesse.
0: Jongeren, daar is het dus heel interessant voor. Je kan in de prijzen vallen, je mag gratis winnen. Dus, en je krijgt nog gratis mineralen. Maar welke mineralen er nu precies staan, daar gaan we zo meteen voort over praten.
2: Antwerpen leeft!
3: Antwerpen heeft veel verhalen. En Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.

0: Ik zit nog steeds bij Hugo Bender van Minerand, 50ste editie in Antwerp Expo. Ja, wat voor mineralen kan je daar eigenlijk allemaal bekijken?
1: Ja, de mineralen die aangeboden worden, die komen uit de hele wereld. Dus dat is uiteraard een beetje België, maar heel veel verder in Europa, China, Zuid-Amerika, Australië, noem maar op. En ja, in principe ook van de maan en Mars kun je mineralen hebben, maar die zijn voor ons wel moeilijker te vinden.
0: Maar jullie hebben er wel eens een maansteen, geloof ik, gehad, hè?
1: Inderdaad, al in een van de eerste edities, in 1978, hebben we een maansteen tentoongesteld. En die was in de tijd van de Apollo-missies een spektakelstuk dat we met veel moeite hebben kunnen uitlenen, uiteraard. Niet kopen, maar uitlenen van NASA door goede contacten.
0: De informatie die staat allemaal mooi op de website.
1: Inderdaad, dat is www.minerand.org. Minerand met een T dus. En daar vind je de data, dat is dus 9 en 10 mei, 10 tot 18 uur in Antwerp Expo. De inkom is dus gratis voor iedereen tot 18 jaar. En andere personen betalen €5.

beste van de 60s tot vandaag. Dat hoor je hier. 24 uur per dag, 7 op 7, tijdloze pop. Dit is Express.

Ook vanavond en vannacht is het wisselvallig met regenbuien. Het koelt dan af tot ongeveer 10 graden. De komende dagen verandert er niet veel aan het weer. Fris bij een graad of 13, 14 en regelmatig buien. Vrijdag krijgen we opklaringen en kunnen we 18 graden halen. Het weekend ziet er wisselvallig uit, maar wel weer een stuk warmer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Stad Antwerpen voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort verder op met de nieuwe campagne Werp je afval in de vuilbak. Elk jaar wordt per inwoner zo'n 20 kilo sluikstort opgeruimd. Goed voor een totaal van meer dan 2300 ton zwerfvuil. Tegelijk blijft de stad inzetten op grote opruimacties, controles en snelle opvolging van meldingen. In 2025 waren er tientallen gerichte acties op probleemplekken en werden meer dan 12.000 processen verbaal opgesteld. Meer dan 900 medewerkers en duizenden vrijwilligers helpen dagelijks om de stad proper te houden. De campagne Werp je afval in de vuilbak is zichtbaar in het straatbeeld en online en speelt in op verantwoordelijkheid.

0: die focus brengt, focus op product. Product is nog beter geselecteerd, wordt nog meer gerespecteerd in mijn bodem. Ik omschrijf het als I'm skipping the bullshit. Ik haal alle tirlantijnen die niet meer nodig zijn om tot de essentie van het gerecht te gaan, haal ik weg. Wat soms moeilijk is, want je hebt je stijl en je DNA, maar voor mij gaat product en de juiste smaakspanning in een bord is prioriteit geworden. En daar werk ik heel hard rondheen, ja.
1: En er kwamen nog enkele sterren bij in Antwerpen. Zoals verwacht heeft restaurant Komaf in Wommelgem een eerste ster binnengehaald. Restaurant Bloesem in Borgerhout kreeg ook een Michelinster. En er was een groene ster voor duurzame restaurants voor instroom. Van 11 tot 14 juli vinden de Tall Ships Races opnieuw plaats in Antwerpen. Grote zeilschepen van over de hele wereld meren dan aan op de Scheldekaaien en zorgen voor een internationale en levendige sfeer in de stad. De race focust ook op jongeren die meevaren om onderweg samen te werken en bij te leren aan boord. Dit jaar doen 132 Antwerpse jongeren mee, verspreid over verschillende schepen. Ze bereiden zich voor met een bootcamp nu zaterdag, waar ze via workshops kennis maken met het leven op zee. Daar wordt ook Team Antwerp gevormd, samen met vrijwilligers die de crews begeleiden tijdens hun verblijf.
2: Dit is Express, Radio Express.
3: And you can dance. For inspiration.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. 4 vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Woensdag 5 mei 2004. Op 5 mei 2004 konden we lezen dat acteur, schilder en beeldhouwer Luc Deu door de Europese Snorrenclub van Antwerpen werd uitgekozen als snor van de stad. Als lierenaar vond Luc Deu het een hele eer. Maar vaak heb je toch wel last van die snor, zei hij toen. Probeer maar een keertje een spaghetti te eten. De snor van de stad ging op het stadhuis ontvangen worden en hij kreeg ook een juweel omgehangen in de vorm van een snor. En dat werd geschonken door de Hoge Raad voor Diamant. Maandag 5 mei 2014. Op 5 mei 2014 konden we met vreugde vaststellen dat er een Antwerpenaar was weerhouden als kandidaat voor een trip naar Mars. Het ging om Bradley. Alleen zijn voornaam was bekend en hij was geselecteerd door de Nederlandse organisatie Mars One voor een enkele reis naar de rode planeet. Mars One wou tegen 2025 een ruimtekolonie op Mars vestigen, waarbij 4 mensen naar Mars gingen om daar permanent te blijven wonen.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express. Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: State of Independence van Donna Summer uit 1982 werd geschreven door Jan Anderson. En de muziek is een compositie van Vangelis. Deze twee mannen vormden een tijdje lange duo Jan en Vangelis. State of Independence werd ook als eerste door hen op single uitgebracht en het was te vinden op hun LP The Friends of Mr. Cairo. De tweede versie van dit album bevatte het internationaal succesvolle I'll Find My Way Home. State of Independence bracht Jan en Vangelis echter geen hit op. In tegenstelling tot de originele uitvoering haalde de versie van Donna Summer wel de hitlijsten. En hoe? State of Independence werd geproduceerd door Quincy Jones en Donna kreeg voor haar versie de medewerking van vele succesvolle muzikale

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit geloot? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!

Er is goed nieuws voor iedereen die van lachen houdt, want we hebben duo-tickets klaar liggen voor Bruidsmeisjes op donderdag 14 mei in het EWT in Deurne. Vier vriendinnen hebben op het einde van het middelbaar aan elkaar gezworen om altijd op elkaars bruiloft aanwezig te zijn, wat er ook gebeurt. 30 jaar later gaan ze opnieuw door vele vuren om die belofte stand te houden. Op het podium staan Jan de Bijen, Annelies Boel, Anne Lauwerijs, Annick Pauwels, Daisy Thijs en Liv van Aalst. Wat moet je doen om op 14 mei gratis te gaan kijken? Wel, je stuurt gewoonweg een mailtje met als onderwerp bruid, samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Ben je eruit gelood? Wel, dan word je door ons verwittigd. Veel succes!